1, 2, 3, 4.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport, tot slot. In Nederland zijn de resultaten van de 32e speelronde van de Eredivisie bekend. NEC en Telstar speelden gelijk. Eindstand 1-1. Ajax en PSV eindigden ook in een gelijkspel. 2-2. FC Groningen verloor van Excelsior met 2-3. FC Utrecht won van NAC Breda met 2-0. Max Verstappen is verrast dat hij zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami. Na een moeilijke start van het seizoen staat hij voor het eerst op de eerste startrij. Verstappen geeft aan dat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Hij en zijn team hebben moeite met de banden. Onze starts zijn tot nu toe niet goed geweest, aldus Verstappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. In Nederland zijn de resultaten van de 32e speelronde van de Eredivisie bekend. NEC en Telstar speelden gelijk. Eindstand 1-1. Ajax en PSV eindigden ook in een gelijkspel. 2-2. FC Groningen verloor van Excelsior met 2-3. FC Utrecht won van NAC Breda met 2-0. Max Verstappen is verrast dat hij zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami. Na een moeilijke start van het seizoen staat hij voor het eerst op de eerste startrij. Verstappen geeft aan dat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Hij en zijn team hebben moeite met de banden. Onze starts zijn tot nu toe niet goed geweest, aldus Verstappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. In Nederland zijn de resultaten van de 32e speelronde van de Eredivisie bekend. NEC en Telstar speelden gelijk. Eindstand 1-1. Ajax en PSV eindigden ook in een gelijkspel, 2-2. FC Groningen verloor van Excelsior met 2-3. FC Utrecht won van NAC Breda met 2-0. Max Verstappen is verrast dat hij zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami. Na een moeilijke start van het seizoen staat hij voor het eerst op de eerste startrij. Verstappen geeft aan dat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Hij en zijn team hebben moeite met de banden. Onze starts zijn tot nu toe niet goed geweest, aldus Verstappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het taxiplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport, tot slot. In Nederland zijn de resultaten van de 32e speelronde van de Eredivisie bekend. NEC en Telstar speelden gelijk. Eindstand 1-1. Ajax en PSV eindigden ook in een gelijkspel, 2-2. FC Groningen verloor van Excelsior met 2-3. FC Utrecht won van NAC Breda met 2-0. Max Verstappen is verrast dat hij zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami. Na een moeilijke start van het seizoen staat hij voor het eerst op de eerste startrij. Verstappen geeft aan dat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Hij en zijn team hebben moeite met de banden. Onze starts zijn tot nu toe niet goed geweest, aldus Verstappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. In Nederland zijn de resultaten van de 32e speelronde van de Eredivisie bekend. NEC en Telstar speelden gelijk. Eindstand 1-1. Ajax en PSV eindigden ook in een gelijkspel, 2-2. FC Groningen verloor van Excelsior met 2-3. FC Utrecht won van NAC Breda met 2-0. Max Verstappen is verrast dat hij zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami. Na een moeilijke start van het seizoen staat hij voor het eerst op de eerste startrij. Verstappen geeft aan dat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Hij en zijn team hebben moeite met de banden. Onze starts zijn tot nu toe niet goed geweest, aldus Verstappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport, tot slot. In Nederland zijn de resultaten van de 32e speelronde van de Eredivisie bekend. NEC en Telstar speelden gelijk. Eindstand 1-1. Ajax en PSV eindigden ook in een gelijkspel, 2-2. FC Groningen verloor van Excelsior met 2-3. FC Utrecht won van NAC Breda met 2-0. Max Verstappen is verrast dat hij zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de Grand Prix van Miami. Na een moeilijke start van het seizoen staat hij voor het eerst op de eerste startrij. Verstappen geeft aan dat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Hij en zijn team hebben moeite met de banden. Onze starts zijn tot nu toe niet goed geweest, aldus Verstappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteits Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet wordt niet verlengd, melden defensieminister Jezilgus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Het schip beschermde landen in de Middellandse Zee tegen Iraanse aanvallen. De totale kosten van de missie bedragen 7 miljoen 500.000 euro. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Hendry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro's stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

via paradisefm.cw. Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.

0: op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Minister Jezelgus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jezelgus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat het leger vannacht 2 olietankers van de Russische schaduwvloot in de haven van Novorossiysk heeft getroffen. De tankers zijn niet meer in staat om olie te vervoeren. Daarnaast voerde Oekraïne een droneaanval uit op de Russische haven Primorsk, waar 60 drones zijn neergehaald door de Russische luchtafweer. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man aangehouden in de deelstaat Burgenland. Hij wordt verdacht van het toevoegen van rattengif aan babyvoeding van de Duitse producent Hip. 5 potjes met vergiftigde voeding zijn aangetroffen in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Als voorzorgsmaatregel zijn bepaalde producten uit de schappen gehaald.
5: Het toerisme naar de Verenigde Staten neemt af. Vorig jaar kwamen meer dan 5% minder buitenlandse bezoekers, wat miljarden aan inkomsten kost. Ondernemers in Florida, zoals Elina Weisberg van een alligatorpark, merken een terugval van 30-50% in Europese en Canadese bezoekers. De strenge visumprocedures en negatieve politieke sfeer dragen bij aan deze daling. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
7: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
8: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
9: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit te zien, Joanna Marie, in haar Honda.
2: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling all the way to Curaçao. I hope to see you there.
1: En 18 containers vol PK-monsters en bikes uit Aruba. En motorwereldtoppers Chris Moore van Moore Mafia. Check de socials van Jackie Circuit voor alle ticketinfo.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk. Altijd betaald.

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.

0: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Minister Jezelgus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jezelgus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat het leger vannacht 2 olietankers van de Russische schaduwvloot in de haven van Novorossiysk heeft getroffen. De tankers zijn niet meer in staat om olie te vervoeren. Daarnaast voerde Oekraïne een droneaanval uit op de Russische haven Primorsk, waar 60 drones zijn neergehaald door de Russische luchtafweer. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man aangehouden in de deelstaat Burgenland. Hij wordt verdacht van het toevoegen van rattengif aan babyvoeding van de Duitse producent Hip. 5 potjes met vergiftigde voeding zijn aangetroffen in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Als voorzorgsmaatregel zijn bepaalde producten uit de schappen gehaald. Het toerisme naar de Verenigde Staten neemt af. Vorig jaar kwamen meer dan 5% minder buitenlandse bezoekers, wat miljarden aan inkomsten kost. Ondernemers in Florida, zoals Elina Weisberg van een alligatorpark, merken een terugval van 30-50% in Europese en Canadese bezoekers. De strenge visumprocedures en negatieve politieke sfeer dragen bij aan deze daling. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit te zien, Joanna Marie, in haar Honda.
5: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling all the way to Curaçao. I hope to see you there.
0: En 18 containers vol PK-monsters en bikes uit Aruba. En motorwereldtoppers Chris Moore van Moore Mafia en Rodney. Check de socials van Jackie Circuit voor alle ticketinfo. Mogelijk gemaakt door CTB, Curaçao Airport Holding, Guzeta, Shell Helix, Goma Shipping en Beton Industrie Brievengat. Caribbean Pinks All Out 2026.
6: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
8: got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
9: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
10: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
11: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirates Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
4: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandpetjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Minister Jezelgus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jezelgus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat het leger vannacht 2 olietankers van de Russische schaduwvloot in de haven van Novorossiysk heeft getroffen. De tankers zijn niet meer in staat om olie te vervoeren. Daarnaast voerde Oekraïne een droneaanval uit op de Russische haven Primorsk, waar 60 drones zijn neergehaald door de Russische luchtafweer. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man aangehouden in de deelstaat Burgenland. Hij wordt verdacht van het toevoegen van rattengif aan babyvoeding van de Duitse producent Hip. 5 potjes met vergiftigde voeding zijn aangetroffen in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Als voorzorgsmaatregel zijn bepaalde producten uit de schappen gehaald.
2: Het toerisme naar de Verenigde Staten neemt af.
1: Vorig jaar kwamen meer dan 5% minder buitenlandse bezoekers, wat miljarden aan inkomsten kost. Ondernemers in Florida, zoals Elina Weisberg van een alligatorpark, merken een terugval van 30-50% in Europese en Canadese bezoekers. De strenge visumprocedures en negatieve politieke sfeer dragen bij aan deze daling. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

Karin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En hier...

Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.

0: van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Ik ben bijna jarig!
2: Jazeker, dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
5: Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt. Hij bonkt. Hij stinkt. Maar jij kiest voor Multimart. De witgoedspecialist van Curaçao. Al 10 jaar lang. En om dat te vieren, elke maand keiharde kortingen. Prijzen om te winnen. En service die je helemaal aan de watten legt. Kom langs op de Orioweg 30 in Zeelandia.

0: is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Minister Jezelgus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jezelgus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat het leger vannacht 2 olietankers van de Russische schaduwvloot in de haven van Novorossiysk heeft getroffen. De tankers zijn niet meer in staat om olie te vervoeren. Daarnaast voerde Oekraïne een droneaanval uit op de Russische haven Primorsk, waar 60 drones zijn neergehaald door de Russische luchtafweer. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man aangehouden in de deelstaat Burgenland. Hij wordt verdacht van het toevoegen van rattengif aan babyvoeding van de Duitse producent Hip. 5 potjes met vergiftigde voeding zijn aangetroffen in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Als voorzorgsmaatregel zijn bepaalde producten uit de schappen gehaald.
2: Het toerisme naar de Verenigde Staten neemt af. Vorig jaar kwamen meer dan 5% minder buitenlandse bezoekers, wat miljarden aan inkomsten kost.
0: Ondernemers in Florida, zoals Elina Weisberg van een alligatorpark, merken een terugval van 30-50% in Europese en Canadese bezoekers. De strenge visumprocedures en negatieve politieke sfeer dragen bij aan deze daling. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach. Mexicaans genieten. In het hart van Yantil. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yantil Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Met Sendtoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendtoo, dat is pas betaalgemak.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: This is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

Beste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: deze week verkeers Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf al eens willen golfen? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Minister Jezelgus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jezelgus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie.
3: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat het leger vannacht 2 olietankers van de Russische schaduwvloot in de haven van Novorossiysk heeft getroffen. De tankers zijn niet meer in staat om olie te vervoeren. Daarnaast voerde Oekraïne een droneaanval uit op de Russische haven Primorsk, waar 60 drones zijn neergehaald door de Russische luchtafweer. De Oostenrijkse politie heeft een 39-jarige man aangehouden in de deelstaat Burgenland. Hij wordt verdacht van het toevoegen van rattengif aan babyvoeding van de Duitse producent Hip. 5 potjes met vergiftigde voeding zijn aangetroffen in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Als voorzorgsmaatregel zijn bepaalde producten uit de schappen gehaald.
4: Het toerisme naar de Verenigde Staten neemt af.
3: Vorig jaar kwamen meer dan 5% minder buitenlandse bezoekers, wat miljarden aan inkomsten kost. Ondernemers in Florida, zoals Elina Weisberg van een alligatorpark, merken een terugval van 30-50% in Europese en Canadese bezoekers. De strenge visumprocedures en negatieve politieke sfeer dragen bij aan deze daling. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
6: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.
7: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
8: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM, 80's.

0: paradisefm.cw.
1: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit te zien, Joanna Marie, in haar Honda.
2: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling.

0: Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountville Beach.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?

0: zijn.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBT.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. De Taiwanese president Lai Ching-te heeft onverwacht Eswatini bezocht, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Dit bezoek volgde op een eerdere annulering door luchtruimsluitingen, vermoedelijk onder druk van China. Ondanks de druk behouden Taiwan en Eswatini hun relatie sinds 1968, met nieuwe overeenkomsten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Minister Jessel Gus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jessel Gus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat het leger vannacht 2 olietankers van de Russische schaduwvloot in de haven van Novorossijsk heeft getroffen. De tankers zijn niet meer in staat om olie te vervoeren. Daarnaast voerde Oekraïne een droneaanval uit op de Russische haven Primorsk, waar 60 drones zijn neergehaald door de Russische luchtafweer. Sport tot slot. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveense renner van UAE boekte zijn 4e ritzege in de 6e etappe. Pogacar sprong weg vlak voor de finish en eindigde 3 seconden voor Florian Lipovic, die 2e werd. Dit is al Pogacars 8e overwinning van het seizoen in slechts 11 koersen. PEC Zwolle blijft volgend seizoen in de Eredivisie. De ploeg won met 1-0 van Heracles Almelo en staat 6 punten boven de degradatiestreep. Het doelpunt kwam van Anselmo Garcia McNulty, wiens schot van richting werd veranderd. Heracles kreeg een rode kaart, maar bleef strijden voor een gelijkmaker. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau. Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
2: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf al eens willen golfen? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuraçao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Nadine Roos.
6: Op je zondagmiddag, dit is Weekend Vibes met nu...

0: Lekker onderuitgezakt zitten met een koud drankje in je hand. En de stem van Isaline Kalister op de achtergrond. Mi país, hoorde je.
1: Paradise FM.
0: Dan wordt het toch niet lekkerder dan zondagmiddag met Paradise FM op de achtergrond. Ik hoop dat je er lekker bij zit. Ik ben benieuwd, wat zijn jouw vibes? Heb ik het zo net een beetje goed omschreven? Of gaat het een hele andere kant op? Laat me weten wat je plannen zijn. Via 675-1031 kun je ook altijd aanvragen wat je wil horen. Zolang dat maar niet Bryan Adams is, want die hoor je zo meteen al. En eerst Fairground Attraction. Om die perfect

Kate Bush, Annie Lennox en Peter Cetera. Ze wilden het allemaal niet zingen, dit nummer. Maar hij wel. Bryan Adams werd uiteindelijk de zanger van de soundtrack van het lied dat geschreven werd voor de Robin Hood, The Prince of Thieves. Everything I do it for you. Het werd een enorme hit, terwijl eigenlijk de componist Michael Kamen het helemaal niet zag zitten om dat samen met Bryan Adams te doen. Maar juist zijn stem werd uiteindelijk de doorslaggevende factor voor dit succes. En daarom hoor je hem hier nog steeds op Paradise FM. Everything I do it for you. Bryan Adams op jouw zondagmiddag met nu Kylie Minogue ook op de radio. And I believe in you.

0: Put Meghan Trainor bij Paradise. Marvin Gaye hoorde je. Die hoor je zo meteen nog een keer. Maar dan daadwerkelijk hemzelf niet als titelsong. Shakira komt er ook aan. En eerst In Excess op jouw zondagmiddag. Dit is Original Sin in Weekend Vibes.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Bij een kwaliteitsvisje denk je gelijk aan Chivies Foodbox. Bij Dijtam in de tuin. Wij hebben lekkere kibbeling voor 7 gulden en ook onze premium kibbeling voor 10 gulden. Neem er een frietje bij voor 4 gulden en bespaar flink in de portemonnee. Niet op de smaak. Chivies Foodbox. Wij staan altijd voor je klaar met een glimlach.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
5: Dit is Paradise FM.
6: Nadine Roos.
7: En nu Shakira in Weekend Vibes. Dit is Inevitable.

Redoe zich de ronde deed in 1968. I Heard It Through the Grapevine. Marvin Gaye hoorde hier bij Paradise. Gaat over hoe je erachter komt via roddels dat je partner vreemd gaat. En dan is een logisch vervolg daarop dat je denkt, had ik het allemaal maar terug kunnen draaien en er nooit aan begonnen geweest. Daar zingt Johnny HTS dan weer over. Turn Back the Clock hoor je nu bij Paradise.

0: 20 jaar wachten op jouw favoriete artiest om naar jouw land te komen. Het gebeurde fans van Pink.
1: Paradise FM.
0: Blow Me One Last Kiss hoorde je bij Paradise. Ze wachten al meer dan 20 jaar op een optreden van Pink weer in Mexico. Die zou deze week gaan plaatsvinden, maar door logistieke redenen is het concert afgezegd. Dat is toch wel heel erg balen. Ook al krijg je dan het geld van de tickets terug. Dat hebben ze allemaal goed geregeld. Als je al zo lang op jouw favoriete artiest zit te wachten, dan is dat toch een diepe teleurstelling, denk ik. Ze heeft wel beloofd om te gaan kijken om de concerten zo spoedig mogelijk in te halen. Maar tot die tijd moeten ze het doen met andere fijne muziek. In hun land zelf natuurlijk ook. Maná komt eraan. Die hoor je zo bij Paradise Cavado aan Umbar. Direct na Dusty Springfield. Dit is In Private.

De allerlekkerste Mexicaanse rockmuziek. Clavado aan un bar. Mana hoorde je bij Paradise. En als jij dat gisteravond zat vastgeplakt aan de bar, dan is het misschien nog even lekker bijkomen op jouw zondagmiddag. Met natuurlijk de allerfijnste muziek op 103.1 FM. Dit is Paradise met nu Gwen Stefani en Eke.

0: Het wordt lachen geblazen zometeen in de Tractualiteit. Het is namelijk vandaag de internationale dag van de lach. Daar hebben we zometeen nummers over. Ook Carly Rae Jepsen en de Culture Club zo.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multi

0: Napoleonweg 30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk.
1: Shop je favoriete items bij DA, Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws.
1: De Raad van Kerken heeft in een nieuw rapport radicaal rechts gedachtegoed afgewezen. Dit vormt een bedreiging voor de democratie en voor minderheidsgroepen, aldus de Raad. Algemeen secretaris Koen Wessel benadrukt dat het rapport kerken helpt om in gesprek te gaan met mensen die gevoelig zijn voor deze ideologie. De Raad vertegenwoordigt ongeveer 5 miljoen christenen in Nederland.
2: De Taiwanese president Lai Ching-te heeft onverwacht Eswatini bezocht, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Dit bezoek volgt op een eerdere annulering door luchtruimsluitingen, vermoedelijk onder druk van China. Ondanks de druk behouden Taiwan en Eswatini hun relatie sinds 1968, met nieuwe overeenkomsten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Minister Jessel Gus van Defensie zegt dat Nederland het hoofd koel moet houden na het besluit van de Amerikaanse president om duizenden militairen uit Duitsland terug te trekken. Ze verwacht dat veel Amerikaanse troepen blijven vanwege hun strategische positie. Jessel Gus benadrukt dat de samenwerking met Amerikaanse en Europese militairen essentieel is voor de Nederlandse defensie.
3: Sport tot slot.
1: Manchester United heeft in de strijd om de derde plaats in de Premier League Liverpool verslagen met 3-2. Door deze overwinning is Manchester United volgend seizoen verzekerd van Champions League voetbal. Na een sterke start van Liverpool kwam United terug en scoorde Kobbie Mainoo het winnende doelpunt met een schot van 17 meter. Jannik Sinner heeft het Masters-toernooi van Madrid gewonnen door Alexander Zverev in de finale te verslaan met 6-1, 6-2. De 24-jarige Italiaan is de eerste speler die 5 Masters-toernooien op rij wint, na eerdere overwinningen in Parijs, Indian Wells, Miami en Monte Carlo. Carlos Alcaraz, de huidige titelhouder, mist Roland Garros vanwege een polsblessure.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.
5: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
6: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
7: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
8: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
9: PMI Curaçao, the property management people.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Nadine Roos.
12: Never sober lachen.

0: Carly Rae Jepsen bij Paradise. And I really like you.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Op deze zondag, de 3e van mei, wat officieel de dag van de lach is. Heeft namelijk een hele hoop gezondheidsvoordelen. Goed om daar eventjes bij stil te staan. Er komt namelijk altijd heel veel feel-good hormonen vrij op het moment dat je aan het lachen bent. Zorgt ook nog eens voor creativiteit, productiviteit. Het helpt bij de teambuilding en het geeft je kalme energie. Nou, als dat geen fijne manier is om de week mee in te gaan, dan weet ik het ook niet meer. Maar welk nummer tovert een lach op jouw gezicht? Welk liedje past bij dat akkefietje? Muziek overlachen of misschien waar je om moet lachen. Dat mag natuurlijk ook. Dat stuur je door via 6751031. Volgens mij zijn daar genoeg nummers over gemaakt. Juanes hoor je ook zo. En eerst Lionel Richie bij Paradise. Dit is My Destiny.

0: zondagmiddag van Paradise met Lionel Richie en My Destiny.
1: Tractualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Zondag 3 mei wel te verstaan. Dat is de dag van de lach. Daarop is de tractualiteit vandaag gebaseerd. Nummers over lachen of misschien iets wat een glimlach op jouw gezicht tovert. Er zijn weer een paar mooie suggesties en het is aan jou om te kiezen welke jij volledig wil horen. Is dat optie 1 van Rens, Laugh About It van Raccoon?
2: I can laugh about it.
0: Voor Marcella's keuze

3 van Peter, de Golden Earring en When the Lady Smiles. De keuze is aan jou. Jij laat weten via 6751031 wat je wil horen. Is dat optie 1, Laugh About It van Raccoon? Optie 2, Who's Laughing Now van Ava Max? Of toch liever When the Lady Smiles van The Golden Earring? Dan stuur je dat door naar 6751031 in een appje. Dan komt hij zo meteen voorbij naar Juanes en Gotas de Agua Dulce.

en de Munich bij Paradise. Dregend zonnestralen hoorde je. Zometeen denk ik ook nog verder meezingen. Want de winnaar in de tracktualiteit over de dag van de lach is niet geworden Laugh About It van Raccoon. Ook niet Who's Laughing Now van Ava Max. Maar deze ken jij van woord tot woord. Dat denk ik in ieder geval. The Golden Earring. When the Lady

0: paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exacte man.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuraçao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026.
5: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's. Voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
0: Is Paradise FM. Nadine Roos.
6: Natuurlijk elke zondagmiddag een weekend vibes. Phil Collins hoor je nu.

We glijden smooth door de zondagmiddag heen met Santana en Rob Thomas bij Paradise. Ik vraag je ook altijd, wat is jouw vibe deze zondagmiddag? En een leuke aanvraag binnengekomen van Rob. Is namelijk druk bezig in het huis de laatste spullen opruimen voor de verhuizing. Heel veel succes daarmee. En ik hoop dat het nog net wat sneller en wat relaxer gaat met Level 42 op de achtergrond. Die heeft hij aangevraagd.

0: forever.
1: Whitney Houston samen met Enrique Iglesias. We gaan richting de klok van 2 uur. Dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer tussen 12 en 2 op de zaterdagmiddag met Weekend Vibes. En zo meteen nog muziek van John Mayer. En eerst even lekker meezingen, zoals je dat altijd doet bij 103.1 FM met Bon Jovi. Dit is Living on a Prayer. Woo!

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Miedema en dit is het nieuws. In Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Dit bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle slachtoffers zaten in dezelfde auto. 3 andere mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het ongeluk vond plaats rond 12:30 in de gemeente Jantes.
1: De Amerikaanse politie heeft bewijs gevonden dat een agent die gewond raakte tijdens het White House Correspondents Dinner daadwerkelijk is geraakt door de verdachte. Een kogel uit het geweer van de verdachte is aangetroffen in het kogelwerende vest van de agent. De agent raakte niet ernstig gewond door het vest. Aanklager Janine Pirro bevestigt dat er duidelijke sporen zijn gevonden. De Raad van Kerken heeft in een nieuw rapport radicaal rechts gedachtegoed afgewezen. Dit vormt een bedreiging voor de democratie en voor minderheidsgroepen, aldus de Raad. Algemeen secretaris Koen Wessel benadrukt dat het rapport kerken helpt om in gesprek te gaan met mensen die gevoelig zijn voor deze ideologie. De Raad vertegenwoordigt ongeveer 5 miljoen christenen in Nederland.
2: Sport tot slot. De hockeyers van Pinoquet hebben zich gekwalificeerd voor de play-offs om het landskampioenschap. De club uit Amstelveen won zondag met 3-2 van HDM in Den Haag. Amsterdam en Den Bosch strijden nu om het laatste play-off ticket. De reguliere competitie eindigt komende zaterdag. De play-offs beginnen op donderdag 14 mei.
1: De vrouwen van Barcelona hebben zich voor de 7e keer in 8 jaar geplaatst voor de finale van de Champions League. Ze versloegen Bayern München met een totaal van 4-2. Esmee Brugts gaf een assist. De finale tegen het Olympique Lyonnais met Damaris Egurola vindt plaats op zaterdag 23 mei in Oslo.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sherman Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
7: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
8: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
9: Curaçao op 29.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.
7: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: deze week verkeerst Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

Als zoek naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon. Bij ons vinden we het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten. Vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws.
1: Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn minstens 2 mensen overleden aan een luchtweginfectie, vermoedelijk door het Hantavirus. Het gaat om een echtpaar van 70 en 69 jaar. Een derde persoon ligt op de intensive care in Johannesburg, Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie is op de hoogte en er loopt onderzoek. Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt het debat over asiel en migratie steeds gewelddadiger. Na vernielingen in IJsselstein en Loosdrecht roept zij op tot snellere asielprocedures en een beter terugkeerbeleid. Dijksma benadrukt dat geweld niet thuishoort in een democratische rechtsstaat en dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen in de opvang van asielzoekers. In Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Dit bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle slachtoffers zaten in dezelfde

0: dezelfde auto. Drie andere mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het ongeluk vond plaats rond 12:30 in de gemeente Jantes.
1: Port, tot slot. Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de Formule 1 Grand Prix van Miami. Na een spin in de eerste ronde en een leidende fase halverwege de race won Kimi Antonelli in zijn Mercedes. Verstappen voegt 10 punten toe aan zijn totaal en staat nu op 26 punten na 4 Grand Prix. De volgende race is over 3 weken in Canada. De hockeyers van Pinoquet hebben zich gekwalificeerd voor de play-offs om het landskampioenschap. De club uit Amstelveen won zondag met 3-2 van HDM in Den Haag. Amsterdam en Den Bosch strijden nu om het laatste play-off-ticket. De reguliere competitie eindigt komende zaterdag. De play-offs beginnen op donderdag 14 mei. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
5: Natuurlijk.
6: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: toch weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit de scene, Joanna Marie, in haar Honda.
2: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling all the way to Curaçao. I hope to see you there.
1: En 18 containers vol PK-monsters en bikes uit Aruba. En motorwereldtoppers Chris Moore van Moore Mafia. Check de socials van Jackie Circuit voor alle ticketinfo.

Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt. Hij bonkt. Hij stinkt. Maar jij kiest voor Multimart.

0: 30 in Zeelandia. Multimart, wel zo makkelijk.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT.

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topaz.

Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Twee Nederlandse activisten, Osman Tastan en Anas Mohammad, zijn aangekomen op Schiphol na hun onderschepping door Israël op een vloot naar Gaza. 30 mensen verwelkomden hen met Palestijnse vlaggen en leuzen. De activisten spraken hun waardering uit voor het warme onthaal. Een derde Nederlander blijft nog op Kreta, terwijl twee anderen in Israël voor de rechter verschenen. Sport tot slot. Max Verstappen is tevreden na zijn vijfde plaats in de Formule 1 Grand Prix van Miami. Na een spin bij de start en een strategiewissel van zijn team reed hij kort aan de leiding. Verstappen zei: "We hebben snelheid gevonden, maar in de race kwamen we nog wat tekort." Er loopt een onderzoek naar een mogelijk strafmoment tijdens de race. Emmanuel Emega heeft een blessure opgelopen tijdens het Ligue 1-duel van zijn club RC Strasbourg tegen Toulouse. Dat eindigde in een verlies van 1-2. De Nederlandse spits viel in de 82e minuut in en raakte geblesseerd. De ernst van de blessure is nog onduidelijk, maar trainer Gary

0: Niel spreekt over een hamstringblessure. Donderdag speelt RC Strasbourg tegen Rayo Vallecano in de halve finales van de Conference League. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to live on the corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji.
5: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

this anymore.

0: paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank... and 6th Rent-A-Car.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the 3 all-expenses-paid trips for 2 to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Cedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.nl.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk-kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Sport tot slot. De Nederlandse waterpolo-aces hebben hun eerste nederlaag geleden op het wereldbekertoernooi in Rotterdam. Tegen Italië verloor Nederland met 12-10. Na een gelijke stand voor Hus liep Nederland uit naar 8-5. Maar na een rode kaart voor Marit van der Weijden ging het mis. Italië profiteerde en won de wedstrijd. Max Verstappen is tevreden na zijn 5e plaats in de Formule 1 Grand Prix van Miami. Na een spin bij de start en een strategiewissel van zijn team reed hij kort aan de leiding. Verstappen zei: "We hebben snelheid gevonden, maar in de race kwamen we nog wat tekort." Er loopt een onderzoek naar een mogelijk strafmoment tijdens de race. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je Toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag een spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600 of bezoek www.madurotravel.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus met de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026.
3: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.

Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk-kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Port, tot slot. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifaq, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn met Internationale voor de 21ste keer kampioen van Italië geworden. Na een gelijkspel van Napoli volstond een overwinning van 2-0 tegen Parma. Marcus Thuram en Hendrik Mkhitaryan scoorden voor Inter. Dumfries viert zijn tweede titel, terwijl de Vrij zijn derde Scudetto met de club behaalt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Coco Speech, de

0: via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee.

0: Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Jean-Luc Mélenchon, de 74-jarige Franse politicus van La France Insoumise, heeft zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar bevestigd. Hij is een ervaren politicus en deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Mélenchon verwacht dat hij samen met het radicaal-rechtse Rassemblement National naar de tweede ronde gaat. Er is geen verband tussen het terugtrekken van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland en de woordenwisseling tussen de Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merz. Merz zegt dat Trump een andere visie heeft, maar blijft ervan overtuigd dat de Amerikanen belangrijke partners zijn. De beloofde Tomahawk kruisraketten komen voorlopig niet naar Duitsland. In het westen van Nigeria zijn tientallen Fulani-herders gedood door milities die door de overheid worden ondersteund. Ze werden beschuldigd van samenwerking met de jihadistische groepering Ansaru. Tijdens razzia's in het district Borgu zijn 34 vermeende informanten gedood en vele anderen gearresteerd. De regio kampt al jaren met geweld en aanvallen door gewapende bendes. Kort tot slot. Mickey Ketels heeft in Vancouver de marathon gewonnen met een tijd van 2 uur 33 minuten en 1 seconde. Dit is bijna anderhalve minuut sneller dan het parcoursrecord. De Canadese Dyna Pidoreski eindigde als tweede. 3 weken geleden veroverde Ketels al de nationale marathontitel in Rotterdam. Bondscoach Ronald Koeman sluit Jorginho Wijnaldum uit voor de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Koeman noemt Wijnaldum een gepasseerd station. De 35-jarige middenvelder, die 15 doelpunten maakte bij Al Ettifak, hoopt op een terugkeer. Koeman heeft hem sinds het EK van 2 jaar geleden niet meer geselecteerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Hij heeft meerdere hits gemaakt hoor, onder andere One Drop. Maar dit vinden de mensen echt wel de leukste van hem. No Monkey Can Stop My Show. Tot zover muziek van Wally Warning. Hij is geboren in Aruba, maar woont al jaren in Engeland. En hij heeft gelijk hoor. Het uurtje is net in, dus inderdaad, No Monkey Can Stop My Show. Nou, het was me een weekje wel, hè? Een onvergetelijke week. Ja, dat is zeker geweest. Dan heb ik het over de week van 17 november tot en met nu. Heel veel spanning bij iedereen en bij allemaal. Ja, toch? Onze nationale voetbalteam hebben in ieder geval hun best gedaan. En dat geldt ook voor Miss Universe 2025. Dus een hele week lang het gesprek van de week. En nu zitten we weer op zondagavond. Inderdaad de hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Dus daar ga ik me nu dus mee bezighouden. Zondagavond rond dus om dit tijdstip. Geen tijd voor interview, moeilijke onderwerpen, heel veel nieuws. Nee, lekkere muziek. En zo inderdaad je laatste uren van je weekend zo heerlijk mogelijk af te sluiten. Hou jij van reggaeton, ritmo combina, merengue, salsa of misschien een lekkere Latijns-Amerikaanse cumbia? Nou, dan zit je in ieder geval in de komende 2 uur helemaal goed. Ambiente is in ieder geval een muzikaal programma met gezellige tropische muziek onder andere tot 9 uur. Maar zoals gewoonlijk draai ik ook hele grote internationale wereldhits die dus door de jaren heen super waren. Bij Paradise FM dus voorlopig de radio niet op de laagste stand. Dat is helemaal niet nodig.
1: It's the weekend and this is David Arisa.
0: Ja man, blij om weer hier te zitten. Een gezellige avond voor je. Het eerste uur breekt gelijk aan met Yerba Buena. Hier is

Klein beetje Cubaans-achtig, maar dan toch op zijn Amerikaans. Muziek van Yerba Buena. Je hoorde vanavond Guajira. Zo, zo, zo. We zitten weer gezellig bij elkaar. Jij bij de radio en achter de microfoon. Hoe loopt je weekend? Hoe was je week eigenlijk? Een drukke week. Heel veel mensen vrij laat naar bed afgelopen week. Vanwege alle toestanden die we nog mee moesten maken. Maar ik hoop in ieder geval dat je met de gezonde omstandigheden nu lekker bij zit. En luisteren naar Ambiente tot 9 uur. En morgen, je weet het hè, morgen dus inderdaad hard weer tegenaan. Halen we lekker even de schade in. Maar de weekend, die maak je helemaal rond natuurlijk met Ambiente. Het geluid van Curaçao, Paradise FM. Muziek van Carlos Vives. Carlos Vives op zichzelf kennen we door en door. Maar zo hebben we waarschijnlijk nog niet gehoord. Dit keer samen in de salsa wereld met Grupo Nietzsche. Hier is La Tierra de Olvido.

een fantastische combinatie, hè? Leuk gedaan. Ja, Carlos Vives. We kennen hem heel goed in de Bayonato-wereld. Maar nu dus met salsa en Grupo Niche, La Tierra de Olvido. Allebei, dus zowel Grupo Niche en Carlos Vives, die komen natuurlijk uit Colombia. Dat weet je. Zondagavond is er altijd feest, want dan is namelijk ambiente aan. Over feest gesproken, de hele week al hadden we feest, hè? Maar goed, zo wordt het ook, hè, in de laatste weken van 2025. Hè? Dan nu muziek uit de jaren 80. Hier is Madonna.

Perfecte combinatie, Sean Paul samen met Ina. En Let It Talk To Me. Tijd voor ons wekelijkse station call. Zoals je weet, Ambiente wordt hier op Curaçao gemaakt. In de perfecte studio's van Paradise FM. Maar het programma gaat niet alleen hier op Curaçao de lucht in. Het gaat de lucht in ook in Nederland via Havenstad Radio in Rotterdam. En de herhaling van het programma is op vrijdagavond bij Horen Radio. Dus wil je Ambiente nog een keer lekker beluisteren, ga dan eventjes naar Horen Radio komende vrijdag. En dan hoor je dezelfde Ambiente nog een keer. Maar nu Bibo y Directo ook natuurlijk op Havenstad Radio, het geluid van de stad. Ik zat even op de kalender te kijken en dan zie ik hier dat ik inderdaad nog een stuk of 3 à 4 Ambiente moet maken voor 2025. En dan is het gedaan met het jaar. Zo, dat gaat snel. Zoals je misschien weet, de laatste week van het jaar hebben we een heel andere programmering. En daarna spring ik eventjes tussenuit met een lekkere vakantie in de eerste weken van januari. Maar maak je me niet ongerust, van half januari zijn we alweer terug. Ja, het gaat snel. Even terug voor nu. Ik wil even iedereen bedanken voor de leuke reacties elke week weer opnieuw. Wat betreft het maken van Ambiente met gezellige, onder andere veel tropische muziek. En wil je reageren, dat kan natuurlijk altijd op het nummer van Paradise FM. Dat is een app-lijn 6751031. Dat nummer geldt niet alleen voor Ambiente, maar voor al collega's van Paradise FM. Maar wil je me nu appen, dan zie ik het gelijk. En dat moet je doen op 5211010. Wil je een overzicht van de hele programmering van dit station? Dat kan natuurlijk altijd op paradisefm.cw. En bovendien, daar krijg je ook nog te lezen het laatste nieuws. Dan blijf je lekker bij. Hè? Zelf met muziek, maar ook met het nieuws. In ieder geval wil ik even iedereen bedanken voor de leuke reacties. En geloof me maar, dat doet de mens goed. Laten we even een lekkere ritmo tegenaan gooien.

0: Zo moet je het doen met een meid, dus kom maar op. Dat is het laatste dus wat ze zei. Fan McCoy, Soul Cha-Cha.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
0: Het weekend staat voor rust en ook gezelligheid. En die rust ga ik je nu geven in de komende 4 minuten. Een perfecte combinatie. Sheena Easton samen met Kenny Rogers. We've got tonight.

0: in combinatie met J Balvin. Het single heet Otra Vez. Jammer dat we nu niet naar Venezuela kunnen, want het land is natuurlijk hartstikke onveilig. En zelfs de overheid dus doet een oproep op iedereen om dus nu even niet naar Venezuela te gaan. Maar mocht de Rus terugkeren, en laten we hopen dat dat heel snel gaat gebeuren, dan moet je eens een keertje naar hun discotheken gaan. Want daar draait namelijk heel veel van dit stijve muziek. Vinden ze leuk? Zeg maar een Spaanstalige disco zoals je dus net hoorde. Nou, en dat dansen met een lekkere, mooie Venezolaanse meid, dan kom je echt heerlijk terug na je vakantie in Venezuela. Nu nog eventjes niet, maar laten we hopen dat er snel de rust weer terugkeert. Je hoort in ieder geval dus Nati Natasha samen met J Balvin Otra Vez.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.
2: Het is weekend, ambiente.

0: Dat was de outro van vandaag. Voor de hele uur en muziek van Brian Halens uit de jaren 60. En het heet Itsy Bitsy Tiddy Weenie. In één keer goed. Hoe vind je dat nou? Itsy Bitsy Tiddy Weenie. Ja, zo is het goed. Een hele grote hit was het. En nu even terug ter herinnering. Wat een lekkere zondagavond is dit toch ook, hè? En wat een lekkere week hebben we achter de rug.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Hier is Sergio Vargas, Fiesta, Fiesta y más.

0: Nodigen een merengue, een lekkere, vrolijke, stevige merengue van Sergio Vargas uit de Dominicaanse Republiek. Fiesta, fiesta y más fiesta, zo heet het. Het was muziek uit 1985 alweer.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Staat de kerstboom al klaar? Nog niet? Nou, ik zet je gelijk in de kerststemming.

0: Haar stem klinkt jaar in jaar uit. Ja, en waarom nou in 2025, eind van het jaar, dus niet? Muziek van La Sonora Matancera samen met Celia Cruz. Soy feliz en la Navidad. Niet letterlijk vertaald, maar hoeft ook niet. Het hoort gewoon duidelijk bij Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Voel je goed, dat mag, want we zitten in de ene laatste weekend van november alweer. Things can only get better. Hier is muziek van Howard Jones.

0: Hypnotize. Anoa, zo spreek ik het uit, samen met Ellie Goulding. Samen dus met een fantastische single. Ellie Goulding heeft het lied geschreven. Haar originele naam is Elena. Zij komt dus uit het Verenigd Koninkrijk. Ze zit al een tijdje in de muziek, dat dus zeer zeker, want ze is begonnen met zingen in 1986. Hou jij van gaita? Nou, in Maracaibo, daar zijn ze goed in het maken van gaita-muziek. Het heeft niks te maken met kerst of oud en nieuw, maar het is wel muziek zo van het eind van het jaar. In Venezuela onder andere beginnen ze al in oktober met gaitas. Over het algemeen gaat het over de dingen die dus het hele jaar zijn gebeurd. Dat komt dus weer terug, zeg maar, in de gaita op een of andere manier. Zo hebben ze ook een lied gemaakt met de datum 18 november. Betekenis van 18 november is historische gebeurtenissen weer naar boven te halen en dit dus inderdaad te kunnen herinneren. Maar 18 november heeft meer betekenissen. Onder andere het beschermen van kinderen. In Europa en ook de Zuid-Amerikaanse landen is dit toch wel een belangrijke datum. Verder heeft 18 november ook nog een religieuze achtergrond. Kleine maag. Maracaibo Quince heeft daar een lied dus op gemaakt. Hier zijn ze dus. Maracaibo Quince uit Maracaibo, uiteraard. 18 de novembre.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.